0: Wij zijn Jack and the Weatherman uit Nederland.
1: En je luistert naar Power Up Radio.
0: Jack and the Weatherman uit Nederland.
1: En je luistert naar Power Up Radio.